0: Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Serraniva. En je luistert naar Progcore Radio.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Welkom bij Folky Wave, waar wij folk en rock en popmuziek bij elkaar laten komen in één radioprogramma. We stoppen af en toe wel wat anders bij, maar dat zijn wel de hoofdingrediënten van Folky Wave. We hoorden juist een prachtige mooie folkballade van Sophie Janna, afkomstig van de EP White World uit 2021, betiteld Laurels. Maar heel veel mensen kennen het als I Once Had a Sweetheart. Sophie is bezig met een crowdsurfing programma om een volgende plaat te kunnen maken, want dat is nog een kostbare zaak. En bij folk is het niet zo dat je met bakken met geld gesponsord wordt, dus door een platenmaatschappij. Dan moet je zelf wat dingen verzinnen en crowdfunding is daar ook een ding van. Crowdsurfing zei ik net, crowdfunding. Via sophiejanna.nl kun je dat regelen, Sophie met PH. Sophiejanna.nl en dan kun je platen kopen van haar. En daarmee wordt ze in ieder geval financieel wijzer om de volgende plaat te kunnen maken. Ze kreeg steun van onder andere Meidi Go. En hier hoor ik bij Meidi samen met Tijn Berends en The Red Haired Lady. Niet waar? Het is The Red Haired Mary.

0: Medigo en Tijn Been samen in de Red Haired Mary uit 2021 en ze deden het live. Muziek van de Scarlet Scallywags uit 2020. Dit is getiteld The Girl with the Red Waving Hair. Hou een beetje het thema erin, zeg maar zo.
1: Shuffling forward through another cobbled lane. A spook.

0: before I got a kiss of the girl with the red waving hair. Of the girl with the red waving hair.
1: The Scarlet Scallywags and the girl with the red waving hair. Nou ja, die kennen ze misschien wel, want die komt ook uit Duitsland vandaan. Patty Gurney hebben we dan over. The Girl with the Red Waving Hair. In Nederland in 2026 maakten ze de Keukenhof onveilig. Nou ja, onveilig. Ze liet het leegstromen, zodat iedereen voor het podium kon staan op die vrijdagavond daar in Lissen. We gaan luisteren naar Brighter Days Come. Hier is Patty Gurney.

Zo ongeveer moet het geklonken hebben in augustus 2026. Daar in de Keukenhof tijdens het Kassenfest Festival met 50.000 bezoekers. Muziek van Evelien en Declan uit Ierland. We gaan luisteren naar Underneath the Apple Tree van de cd Wait Up.

I See the World From Here. We hoorden Evelyn en Dick Lenn uit Ierland. Afkomstig van de CD Wait Up. Muziek van Camel. Van de CD I Can See Your House From Here. Hier is The Eye of the Storm.

Compositie van Kit Watkins, de toetsenist van Camel, Eye of the Storm. Afkomstig van de cd I Can See Your House From Here van Camel. Muziek van de Electric Light Orchestra en terug in de tijd met Wild West Hero.

Muziek van The Electric Light Orchestra worden Wild West Hero. En sluit daarop deze plaat van Xander AI, The Spirit of the Buffalo.

Zandra AI in 2025 en The Spirit of the Buffalo. Muziek van de goede keus van Carleen is next. Caroline. 1967, The Hollies en King Midas in Reverse.

Dankzij Radio Wollaton in prachtig mooi stereo. De Hollies en King Midas in Reverse uit 1967. De goede keuze van Caroline met een mooie rustige plaat van Roberta Flack. Killing Me Softly with His Song.

Prachtige plaat van Roberta Flack. Hoorde Killing Me Softly With His Song uit 1973. Vanaf de komst van de cd Killing Me Softly. Die prachtige mooie LP met die hoes die ik openklap en dat ze achter die piano vleugel zit. Ik heb hem te koop trouwens. 1979. Dit is Electric Light Orchestra. Een goede keuze van Caroline met Confusion.

En daarmee besluiten we de goede keuze van Carolien voor dit uur. Electric Light, ook aan de afkomst van de CD Discovery. Een beetje disco-invloed had er inderdaad in. Uit 1979, Confusion. Nou, dat zijn van die platen die soms gewoon dommer draaien omdat de titel leuk is. En uit 3 miljoen platen kan ik ze nooit allemaal gehoord hebben natuurlijk. We gaan luisteren naar de Dropkick Murphys. En I had a hat.

De Dropkick Murphys. En in dit geval, zonder hoed, gingen ze de deur uit, want I had a head. Ze konden hem niet meer terugvinden. Short Stories of Pain and Glory, daar vind je het op terug uit 2017. Een primeurtje eigenlijk. En ik denk dat ik iemand toch wel even laat gniffelen. Daar in een hele brede straat. En ga er maar lekker voor zitten. Hier zijn de Europe Cats en de Final Meow Down.

0: Michel van Serenita en je luistert naar Progcore Radio. Het
1: enige. This is Progcore Radio, the only true prog, rock and in-